baby, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

toe en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbazing.

0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke

praat of wat zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn? Dat te nimmer van

en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

Eén lessen, niet min, nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon, een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
4: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
3: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
5: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
3: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En er nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union, daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
6: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
3: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros, dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets, 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog, veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Gold.
4: Dans son quartier du vieux quai.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze mooie Pinkstermaandag krijgen we aan de kust niets dan zon. Een zwak oostelijk windje en temperaturen rond de 27 graden. Ook morgen dinsdag veel zon.
2: You

nasci no escuro. Eu nasci no escuro. É da Deus.

0: in Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Tuinieren en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. De politie onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor, onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs, die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
3: Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst, een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kurzaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het Klein Strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Begon toch, ik moet kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

Dit voorjaar staat er in Breidenen opnieuw een inspraakronde op het programma. De wijkvergaderingen staan open voor alle inwoners uit de wijk. Wie een vraag heeft of wil vertellen wat er leeft in de wijk, kan van deze gelegenheid dus gebruik maken. De wijkvergaderingen, die telkens starten om 19:30, vinden plaats op volgende data en locaties. Op donderdag 28 mei, voor Vicogne Groenendijk, in het Riekewaardshof aan de Zwanenstraat 11. Op maandag 1 juni voor Bredene Duinen, in het lokaal dienstencentrum De Kateien aan de Duinenstraat 106.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddiepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor I Swear, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen, waarop geïnteresseerd

Geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. De eerstvolgende zitdag vindt plaats op zaterdag 30 mei en dat tussen 2:30 en 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
4: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
3: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
5: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
3: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Dit is Noordzee Gold.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinoostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oost.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komt asbest vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10:00 vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
3: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn. Zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
5: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is. En dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een 30:30 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. En die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
3: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op, voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
5: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

liefde waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Maar morgen krijgen we veel zon, enkele hoge wolkensluiers en een zwakke oostelijke bries. Morgen aan de kust maxima rond 28 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Paulusfeesten hebben voor deze zomer enkele opvallende presentatoren gestrikt. Zo zullen naast Jan-Bart de Meulenaren, Manu de Bruyne, Duc Duquenois, Jasper Polet en Kurt Ureel ook de comedians Bert Gabriels en Mohsin Abbas een avond op de Paulusfeesten aan elkaar praten. Bredene breidt de avondmarkten ook uit naar het dorp en het Sas. De avondmarkten vinden normaal plaats in Bredene Duinen, maar op vraag van de gemeente plant de organisator van de markten 3 extra markten in de Dorpstraat en op het plein voor de kerk van het Sas. Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
3: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal verloor Filou Oostende met 101-97 in Aalst. Oostende was verdedigend niet bij de les en miste ook in afwerking. Aalst boog een achterstand om en won de match. Morgenavond is er de terugmatch in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten dit weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee nieuws.
2: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. Het voorbije weekend is de dag van de boulevard in Oostende een groot succes geworden. Duizenden mensen zakten af naar de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Tijdens de dag was er een incident. Coördinator Serge Gobin herkende zijn gestolen fiets. De politie werd erbij gehaald en de fietser stond de fiets vrijwillig af. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
4: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
3: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op. Bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten. Het jeugdparket volgt de zaak verder op. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
5: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
3: Morgen is er ook crisisoverleg tussen vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. Rond deze tijd komt de spelersbus van Club Brugge toe op de Grote Markt in Brugge voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk De Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
6: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
3: Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En dan nog koers. De Noord-Pest-Strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Noordzee Gold.

Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 1-1. BC Oostende verloor in Aalst met 101-97. Oostende stond nogthans 12 punten voor, maar door veel fouten bij BCO kon Aalst terugkeren. Noam Jakov en Silas Melsen scoorden elk 18 punten. Morgen is er de derde match in Oostende in een best of 5. Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Op de Zeedijk in Oostende woonden enkele duizenden fans een show bij van Camille. De zangeres kwam er haar album voorstellen en signeerde. Het is de voorbode van haar zomershow op het klein strand in Oostende. In Nieuwpoort waren de visserijfeesten afgelopen weekend een succes. Duizenden mensen zakten af voor activiteiten en beleving rond Noordzeevis. Over 2 jaar worden ook in Oostende visserijfeesten georganiseerd. In Bredene zal Hans Lintermans woensdag de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij zetelt voor Vlaams Belang en volgt Maaike Hemeleers op, die eerder als onafhankelijke zetelt en vorige maand haar ontslag gaf als raadslid. Bredene breidt de avondmarkten uit naar het dorp en het Sas. Daar komen er 3 extra avondmarkten deze zomer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.